0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: Dinsdag. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horrorcomedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rice won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

she'll smell again the fragrance

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1:00. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys, here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De Muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, daar zijn we dan weer met een uurtje De Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, de muziek die staat weer volop centraal. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
14: Ron?
13: Ja?
14: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
13: Jij krijgt heel wat nummertjes het komende uur voorgeschoteld. Dus neem een kopje koffie, een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal over je heen komen.
15: Als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.

Daar kun je alles onder verstaan. Ik denk met name aan het werken. Als je aan het werk bent overigens, zou ik zeggen, werk ze. Neem het er even van. Geniet van een uurtje, de muziekfabriek. Dat was muziek van Craig David. En daarvoor zat Benny King, die lekkere gouden ouwe Stand By Me. En we begonnen met de 3 J's en de stroom. Het Nederlands

0: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
1: We zijn dit keer uitgekomen op het jaar 1994.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit is van Bon Jovi, die heet Always. Hoogste positie, nummertje 2, aantal weken 9. En die kleine hit is van Gloria Estefan, die heet Turn the Beat Around. Het is een cover uit de jaren 70. Ze stond toen nummertje 40 en dat deed ze 4 weken lang. We gaan terug naar de lijst van 26 november, week 48, oftewel 1994. En we beginnen met die grote hit van Bon Jovi.
0: Grote en

Een heel oud liedje uit de jaren 70, gedaan door Maxine Nightingale volgens mij. Als dat niet zo is, nou hang me er niet aan op. Moet je zelf maar even nakijken via het internet. Dit was de kleine hit van Gloria Estefan. En de grote hit was nogmaals van Bon Jovi. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Dat doen we met als laatste Bryan Ferry.

0: En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje? Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat is zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80, Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black en viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto en vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville, vlakbij Nashville, vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de glamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een countrybeweging met onder meer voortrekkers als Graham Parsons, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert. In 1971 bezingt Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze pakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newty Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash.
1: Jukebox Classic.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: De legendarische Johnny Cash. En ook jij mag er eentje aanvragen. De Jukebox Classic. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: allebei uit het...
1: Moet je zelf maar even nakijken via het internet. Dit was de kleine hit van Gloria Estefan. En de grote hit was nogmaals van Bon Jovi. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Dat doen we met als laatste Bryan Ferry.

0: En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje. Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat is zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80, Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black. En viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto. En vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville. Vlakbij Nashville vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de clamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een countrybeweging met onder meer voortrekkers als Graham Parson, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert. In 1971 bezingt Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze pakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newtie Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash.
1: Jukebox Classic.

0: en tegelijkertijd lekker temperamentvol.
1: Deze van Mecano, Higo de la Luna. Daarvoor zat Agneta Falskog. Je vraagt je misschien af, wie is dat dan? Nou, die maakte vroeger deel uit van ABBA. En dat is die blonde zangeres. Je hoorde haar met The Heat Is On. En we begonnen met een liedje uit het jaar 2000 van Robbie Williams en Rock DJ. Heb je een voorkeur voor een oude lullenplaat? Ga dan even naar de website.
2: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
3: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser twee lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check yourself.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
2: You're listening to
14: iTurn Radio.

0: Leute. Lieve Leute. Leute van heute.
1: Het was 1970, zeg.
0: Dorsey, Vicky, Mick en Titch op één plaat in Tonight.

and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Ruth en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes.

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamrooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 nog eens. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keukengordijnen. Allereerst deze tante, toen nog jonge wild, Patricia Pai. En hoe leuk!

0: plaatje uit het hoesje. Ja, inderdaad, op zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Vrij, vrienden. Heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja. En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heart in?
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: De Songfestival-overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. I miss your freedom.

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom ik op deze aardkloot? Dan gaat hard. Met wel een nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in het kikkerlandje Nederland.

De jongens zien timmeren langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd door deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen,

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle is ook met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom, die zojuist hoorde met een

0: Men fluistert dat ze nog steeds bestaan.
1: We hadden wel een nieuwe bezetting. Ze hebben wat leden versleten hoor, deze meiden. The Female Intuition. Vrouwen hebben van die gevoelens waarvan je zegt, zo, wow, wow. Het trio is samengesteld in 1983 door Erik van Tijn en Jochem Fruitsma. Gewoon een Muay Thai. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Voor jou. Nou, lekker toch? De voltooid verleden tijd. Een hele uur lang op je.

in de plane, jongens. Even naar Aruba. Dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd naar het oosten. Op Aruba. Ik heb trouwens over Aruba gesproken. Wie bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rondom Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even voor vliegen. Ja hoor. Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

dat is het keiharde leven, hè? Van 9 tot 5. Net als een DJ, als het ware. Daar had Dolly Oei Oei Paten. Intussen ben ik op zoek naar enkele sponsors. Ja, reisje naar Aruba zie ik inderdaad wel zitten, maar... Nee? Och, crowdfunding lijkt me ook wel leuk. Vrienden, tot zover. En hey,

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n $33 miljard, waarvan ruim $22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ingeslagen de maandag wel. Dan gaan we weer beginnen natuurlijk met een nieuwe lunchbreak hier deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, zou ik zeggen. En we begonnen natuurlijk met een ex-hit-happy, Giacomi. En het al met haar Pedro, Pedro, Pedro. En zo verder natuurlijk.

inderdaad, hè. Ja. Een paar maanden geleden nog een tip van ons hier in de lunchbreak eveneens ook. En dat was natuurlijk Lizzo en Good As Hell. Hart welkom in een nieuwe aflevering. We zijn er weer tot het einde van 1 uur, hopen we, hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. En hier is Clean Bandits. En dit al met hun Rather Be.

goed spreek je het uit, hè? Knars Barkley, dacht ik. Inderdaad wel. En dit allemaal met zijn crazy is een klein beetje gek. Zal nog een klein beetje de sombere warmte in zijn hoofd hebben, denk ik. Zo kunnen natuurlijk, hè. En hier is de Human League. We kennen ze allemaal natuurlijk. En dit allemaal met hun Fascination dit keer.

onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak. En natuurlijk Charlie Down. En dit allemaal met haar Pilot of the Airwaves. Prachtig nummer als je mij vraagt. Jawel. En dat allemaal op jouw fantastische dinsdag. Misschien is het wel jouw verjaardag vandaag. Je weet maar nooit. Wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. En hopelijk gaat het niet regenen vandaag. Hè? Want dan, ze hebben me verteld, als het begint te regenen, wel, dan stopt het niet meer. Nee, inderdaad niet. Hier is Piazza Zadora. En dit allemaal samen met Jermaine Jackson natuurlijk. En met zijn When the Rain Begins to Fall.

van de Jacksons natuurlijk, hè. Jermaine Jackson. Als we het nog even over de Jacksons hebben, wie denk je dat het de Jacksons heeft ontdekt? Was het Diana Ross die het ontdekt heeft of was het iemand helemaal anders? Wel, als je een mening hebt, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Want we zijn een klein beetje op zoek naar de waarheid daarover. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog het geetste nieuws van toen natuurlijk, hier op jouw radio, op jouw fantastische radiostation. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets. En ik heb geen mooi plaatje klaarstaan. Hier is Timmy Swims en Hammer to the Hornets. Ja, inderdaad wel.

0: kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Het is inderdaad tijd geworden voor het lunchbreak breaking news van toen is over de tijdse van half 1 geworden. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan naar de tijd van Prince naar Engeland. Met zijn 37e single The Most Beautiful Girl in the World scoort Prince voor het eerst een nummer 1 hit in Engeland. Hij heeft zijn naam inmiddels alweer veranderd in een niet uit te spreken symbool. Ja, dat symbool kennen we allemaal ondertussen, hè? Inderdaad wel. Hier is Prince en zijn Most Beautiful Girl.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

maar een lekkere grootigheid natuurlijk. En juist naar de na de zomer, ja. Marshmallow, en dit allemaal met zijn Another Drink. Ja, veel drinken moet je natuurlijk wel doen in de zomer als het warm is natuurlijk, hè. Maar ja, die drinken heel het jaar door veel, denk ik. Heel inderdaad wel. Hier is Alex Warren. And Before You Leave, van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Tot 1 uur.

0: de zomer van 26 heeft ons wel heel veel nieuwe platen meegebracht natuurlijk. Hè. Inderdaad wel hier voor in de lunchbreak om te draaien natuurlijk. Alex Warren en Before You Leave Me. Nog niet weglopen.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Want we hebben nog een heleboel goede muziek klaarstaan voor jullie. Guys and Dolls onder andere, Mel en Kim, Leo Sayer, Jim Somerville, Gerard Cox, die staat erbij. Oei. En Blue Mink, die staat er ook nog bij. Dus blijven luisteren, want als je ze allemaal wel horen, dan zit je hier goed. Hier is Mel en Kim, FLM.

0: hele grote tijd voor de mensen van Guys and Dolls natuurlijk. Hè. Ze waren lekker met z'n vieren. Twee dames en twee heren. Lekker in twee gedeeld. En dit allemaal met hun I heard it on the radio. Je weet het wel, hè? Inderdaad wel. Hier hoorden ze allemaal eerst aan je voorbij komen in de lunchbreak. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP of onze artiest van de week wel, dat is Willy Sommers. Hier is hij met z'n als een leeuw in een kooi.

inderdaad deze week een lekkere Belgische artiest natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Willy Sommers en onze Leeuw in de Kooi. Nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week. Als je een goesting hebt, ja, of als je tijd hebt, dan mag je altijd ook eens mailtje sturen. Met welke artiest van de week dat je wel eens zou willen horen. Je bent altijd welkom natuurlijk. Hier is Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: dat opname heeft, is zeker wel, het horen donderen en keulen, denk ik. Inderdaad wel, dat was Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van vandaag, wel, hier is hij, Gerard Cox en de Lichterlaaier. Morgen ben ik er weer, morgen woensdag. Dan kunnen we de week in twee natuurlijk. Inderdaad wel, bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan!

0: ik stik in deze hel.
1: Dit is iTunes Radio, op jouw dinsdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
1: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Yes.

vrachtwagenversie. Steven van Dom. It's a shame. Een online contentmaker en DJ. Vooral bekend van zijn muziekmixen. Op platforms zoals YouTube en Mixcloud. Maakte deze remake van Talk Talk. En Such a Shame. I Turn Radio. Yo, every day I Turn Radio is highly recommended. Wordt dit ook nog vandaag geklassiekerd in dit uur. En dat is er zo eentje. Royce and Royce. En Car Wash. Onderweg Nena. En we gaan ook Nederlands. Met eentje van Doe Maar.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de kat

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: dinsdag. Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

0: hartelijk welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 15 september 2026. Die derde dinsdag van september. Door de Tom Poesplaat van de week, Dusty Springfield. En het nummer Son of a Preacher Man kwam uit op single 8 november 1968 met aan de B-kant Just a Little Loving. Je vindt het op haar vijfde studioalbum Dusty in Memphis. En donderdagavond even over de klok van 8 staan er nog twee mooie nummers van dit album klaar voor je. Die niet op single zijn uitgekomen in het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Pakken we vanavond die muzikale tijdmachine maar eens voor je beet. Rugnummer 454. Start zo met Rollator hits uit de jaren 70, daarna 80. Beatles staan erbij, Alarmschijf van een half eeuw geleden. Nummer uit de Nederlandse top 40 van een half eeuw geleden. Natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel deze week Is This Love? En de keuze ging tussen de heer Frankie Miller en de band genaamd Whitesnake. En in het tweede uur van de muzikale tijdmachine starten we met de Rollator hits uit de jaren 90. De Zero's komen ook nog langs voor je. De Rolling Stones ook. De jarige artiest Jackie Graham. Maar we starten met de Rollator hits uit de jaren 70. Op 15 september 1975 ligt hij klaar bij je plaathandelaar. Het album Wishing You Were Here van de formatie Pink Floyd. Hier wordt de titeltrack. Ik zeg nogmaals van harte welkom vanavond hier, 7 minuten over de klok van 7, bij de muzikale tijdmachine.
1: Remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah.
2: No, it is it.
1: I'm sure of it.

the Saxon, what you call it. Exact. Je hoorde de single No Easy Road. En dit is van de band Wishbone Ash. Dit nummer vind je op het album Wishbone 4. En No Easy Road is de eerste single van dit album. De tweede heeft trouwens de titel So Many Things to Say. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers. Maar die zijn ook niet op single uitgekomen, alsjeblieft. Het zijn dus inderdaad albumtracks, zo heet het programma ook. En voor nog veel meer muziek uit de jaren 70, ben je morgenavond al welkom even over de klok van 8 bij het tweede deel van de Rock'n'Roll at 70 show. Nu, tijd voor de band van de maand. De maand september. Nanda Maas heeft gekozen voor de band Styx deze maand. Je hoort zo het nummer Renegade. Staat op het album Pieces of Eight. Is hun 8e studioalbum. En het kwam september 1978 uit. Renegade is de 3e single. Want daarvoor zaten nog Blue Collar Man en Sing for the Day. Maar dit is Renegade. Oh.

0: inmiddels 24 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Je hoort de Beatles, inderdaad, met Love Me Do. Vandaag in 1962 brengen de Fab Four een bezoek aan de Daily Mail in Londen. En hebben bij deze krant een interview met de heer Peter Jones. Het onderwerp. Hun eerste single, inderdaad met de titel Love Me Do. Het zou 5 oktober 1962 uitkomen. En meneer Peter Jones zei achteraf dat hij de Fab Four, nou ja, een groep van niets vond. Eigenlijk helemaal niks. En daarmee staan wij vrolijk met onze muzikale tijdmachine. In het geweldige jaar 1962. Ik ga naar 1976 toe. Je wordt er nummer 1 uit de tipparade. Deze week hoor je Appie West met het nummer Memory of Life.
1: Hey, hey, hey, hey. Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

hier Lou Rawls met het nummer You'll Never Find Another Love Like Mine. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 38 tot en met week 46. Totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 14.

0: 30 van vandaag hoorde je Dolly Parton. Jawel, opnieuw uitgebracht haar Jolene en geremasterd. En staat deze week op nummer 34 in de Nederlandse top 40. Nu tijd voor Rolator Hits uit de jaren 80. We blijven nog even bij de top 40, want 15 september 1984 kwam op nummer 32 binnen het nummer On the Wings of a Nightingale. Hier zijn de Everly Brothers.
1: ...1984.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1989.

0: of Rule. Was ik klaar, jongens, inderdaad. Dat is van Lenny Gravett. Staat op het album met dezelfde titel. Zijn debuut studioalbum. Het nummer dat je hoorde kwam uit op single 23 juli 1989, om precies te zijn. Daarna kwamen nog vier singles. I Built This Garden For Us, Mr. Cab Driver, Be and Does Anybody Out There Even Care? Alle vier deze singles kwamen uit in 1990. Donderdagavond, na de klok van 8 uur, staat dit album ook klaar bij Album Tracks, maar dan met twee nummers die niet op single uitkwamen. Tijd voor het item A Song with Directions in the Title. En ik begin met de heer Tony Crystal. Christie, moet ik zeggen, met het nummer Is This the Way to Amarillo? And then the Poppy Family featuring Susan Jack met Which Way You Going, Billy? Vragen, vragen, vragen, vragen.
1: ...1971.
0: Ik weet het antwoord.

komt uit 2026. Maar het had net zo goed uit 1968 kunnen komen. Je hoorde de Womack Sisters. Toen waren ze waarschijnlijk nog niet geboren. Nee, precies. Met het nummer All Around. Komt van hun debuutalbum, studioalbum, met de titel The Womack Sisters. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. De titel van het nummer deze week is Is This Love? En de keuze ging tussen Frankie Miller en Whitesnake. Totaal 51 van u brachten 1 stem uit. Frankie Miller kreeg 18 stemmen. Whitesnake 22 stemmen. Frankie Miller en Whitesnake kregen er 10. En daar is er altijd eentje, precies. Die zei, doet u alsjeblieft geen van beiden. Nou, dat is niet gelukt vanavond. De keuzeplaat van deze week is Whitesnake. Met totaal 32 stemmen. Is this love or what?

0: aankomende vrijdagavond. De start even over de klok van 7. Bij de Weekend Starts hier is de heer Frankie Miller te horen. Met zijn Is This Love. Inmiddels 2 minuten over de klok van 8. Dus ik zeg van harte welkom bij het 2e uur van de muzikale tijdmachine. Rolator Hits. We gaan naar de jaren 90. Om te beginnen is hier AC/DC met het nummer Rock Your Heart Out. En je hebt tot 9 uur de tijd om hem weer terug te krijgen op zijn eigen plekje.
1: ...1990.

0: get a rock and little right. You get a rock your little heart right. Right, yeah.
1: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
2: 1991.

0: Nee, maak het maar rustig af. Ik heb zat tijd. The Guns N' Roses met het nummer Don't Cry. Kwam uit op single 2 september 1991. Maar je vindt het natuurlijk ook op het album Use Your Illusion Number 1. Hun derde studioalbum. En de twee andere singles die erna uitkwamen hebben de titel Live and Let Die. En natuurlijk, daar is die. November Rain. Maar die draaien we nog niet in september, toch? Nee. En van het album Your Illusion Number 1. Ja, daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van die niet uitkwamen op single tussen 8 en 9. Bij inderdaad album tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 8 oktober 1948 in Queens in New York City. Overleden 15 september 2004 aan de gevolgen van kanker in Los Angeles, Californië. Zijn naam John William Cummings. Je hoort hem samen met de Ramones, waar hij van 1974 tot en met 1996 lid van was. En je hoort het nummer met de titel I Got A Lot To Say. Johnny Ramone mocht slechts 55 jaar worden.

klaar? Mooi. You're the Rolling Stones met Flip the Switch. Ik heb hem net overgeknald. Vind je op het album Bridges to Babylon. Tijd voor dit.

0: tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Jacqueline Graham, vandaag geboren in 1956. Mag dus precies 70 kaarsjes uitblazen, alsjeblieft. Geboren in Birmingham in Engeland, singer, songwriter, record producer. Maakt haar muziek sinds 1977 en doet dat in de stromingen R&B, dancepop, British soul, house en pop. We gaan naar de muziek. Hier is het nummer Breaking Away.
1: ...1986.

0: 4 minuten voor 8:30. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Daar is het deuntje, alstublieft. Je hoort de parelplaat van deze week. Elke week wordt die gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoor je Evelien Champagne King. Met het nummer Love Come Down vind je op haar 5e studioalbum met de titel Get Loose. Dat kwam trouwens 11 augustus 1982 uit. Er kwamen totaal 4 singles van dit album. Love Come Down is de eerste. Daarna volgde Betcha She Don't Love You, Back in Love en de titeltrack Get Loose. En geen van deze singles kwam in de Nederlandse top 40. En geen van deze 4 singles kwam ook maar in de tipperaden. Raar eigenlijk, hè? Raar wurm, die top 40. Ik ga naar het laatste rollator hitsblokje wat ik heb staan voor je vanavond. Vandaag in 2003 brengt de heer Robert Palmer een kort bezoek aan Nederland om zijn nieuwe album Drive te promoten. Hij gaat langs bij Radio 2, Radio Veronica en De Tros. En daar wordt het interview opgenomen voor het programma Poster, gepresenteerd door de heer Tom Mulder. Het zwarte randje aan dit verhaal is dat 11 dagen daarna hij overlijdt. Niet Tom Mulder, nee Robert Palmer. Op 55-jarige leeftijd in Parijs door een hartstilstand. Van dit album Drive hoor je het nummer Who's Fooling Who. Hier is de late great Robert Palmer.
1: ...2003.

0: we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1984.

heerlijk duister nummer in het item Hey Mr. DJ, Where's the Bass? We hoorden Joy Division met het nummer New Dawn Fades uit 1979. En het vaste ingrediënt van Joy Division is wel de basgitaar. Dus er zijn heel veel nummers die je onder dit item kwijt kunt. Gaan we niet doen. Nee, volgende week weer wat anders. Daarvoor hoorde je David Sylvian met Red Guitar. Komt uit op single, maar komt van het album Brilliant Trees. David zijn solo studio album, jawel. Zijn debuut studio album. Komt uit 25 juni 1984. Wij kijken naar de klok. Het laatste nummer duurt 7 minuten. Dus ik zeg, het is tijd voor dit. We zijn inderdaad al aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer en hij is deze week van Grand Funk Railroad en draagt de titel Paranoid. Nee, is niet een cover van. Dit nummer kwam uit op single, maar staat op het live album. Het dubbel live album, moet ik zeggen, dat uitkwam 16 november 1970. Een donderdagavond bij Album Tracks tussen 8 en 9 heb ik nog twee live nummers van dit album. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond en natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne avond. Dinsdagavond nog met hopelijk lekker veel muziek op de radio, alsjeblieft. En zeg tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Of tot morgenavond even over de klok van 7. Voor het nummer The Rock and voor het programma The Rock and Roll and 70 Show. En natuurlijk donderdagavond Bart's Guitar Platform, gevolgd door inderdaad Album Tracks. Hey, een hele fijne radioavond verder, zeg ik. En tot de volgende week wat betreft de muzikale tijdmachine. En joep doei!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

80. Stond 11 weken in de top 40 met 7 als hoogste notering voor Orchestral Maneuvers in the Dark met Electricity. En ja, dat was natuurlijk gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. Tim in de avond, dankjewel daarvoor. En je weet het,

met bijvoorbeeld Rollover, Beethoven of een Eddie Grant met Electric Avenue? Heb jij nou een veel beter idee? Geef het gewoon door, hè? Dat kan via de website iTurnRadio.nl. Zet mijn verzoekjes dan even neer. Voorstel, laatste plaat, dan snap ik het ook. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine, zowel hier als ook op andere kanalen. En die is weer naar de keuken, hè, voor een bruin bammetje Vita Dorp in de kaas. Onderweg kwam hij nog allemaal politie tegen, waarom weet hij ook niet. Ja, zonder boter, hè, Vita Dorp. Nou, wat wij gaan doen vanavond, platen draaien, een hoop platen. Goeie ook, en ook minder goede zitten erin. Even kijken hoor, een Combin Arts, een Softcell, een Lenny Kravitz.

mooie pepernoten. Ik was laatst bij de AC Dion. Dat lag helemaal vol met kerst al. Ik moest echt zoeken naar de pepernoten. Ja, die hadden ze sowieso volgens mij niet wel strooigoed. En strooifout.

0: Weet je wat wij zijn?
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Juist. Zo, hij ligt erop hoor. Even kijken of het ook wil starten. Oh, ja,

John Moyenaars met Never Can't Say Goodbye. Hey, deze plaat is een tijd geleden aangevraagd door Boom 238. Het is er wel tijd voor eigenlijk. Hè? Verleden week niet gedraaid. En toen was hij al lang en breed aangevraagd. En hij blijft aanvragen. Dus ik moet er een beetje doorheen door die lijst. Vehicle Sharky. Lelijk is die man, hè?

tegen van Esther van 23 jaar. En ze zegt, ik ben nu 7 maanden bij mijn vriend, maar hij kan de kleine man in de kano niet vinden. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daardoor ben ik verslaafd geraakt aan een speeltje dat altijd werkt. En we gaan binnenkort samen op vakantie naar Spanje. En ik wil niet dat hij 's nachts wakker wordt van het gezoem. Kan ik hem wijsmaken dat er hele grote muggen bestaan.

0: prachtig deze van Suzanne Vega, Marlene on the Wall. Ja, dat doet deze wel, maar die komt ook weer uit 1985. Live and kicking natuurlijk van Simple Minds. Heerlijke plaat, rond met een gat in het midden. En dit is zo'n plaat die gaat wel prima zo in zo het begin van je weekend, dacht ik, hè? Ja.
1: You turned me on.
0: Ja, precies, dat dacht ik al wel.

Dat is even lekker, toch? Of niet? Renan Pitanga met Don't You in een dark pop version was dat. Speciaal voor Moon. Die vroeg het aan natuurlijk. Zometeen Robin Rest met Clubhopping. En een teaspoon. Eerste Love Sees No Color. Heb ik gewoon zin in. Hoe oud alweer? Ook komt dat uit 1993.

1993-94 zo. Deze van Take Me to the Limit van Teaspoon komt uit 1994. Stond natuurlijk in de top 40, 8 weken lang. Met als hoogste notering, oftewel de piekpositie nummer 9. En daarvoor zat u Robin Rez met Club Hopping. Ja, dat was dan zo'n plaatje uit 93, hè?

0: Klaas, zit je er klaar voor?
1: Ja, ik zag hem. Ja, je had hem aangevraagd via de website dit keer. Dat is ook knap gedaan. Vanaf kanaaltje 13 op je wolkje. Ja, hoe dat weet ik niet, maar het is gelukt hoor. Ik ga iedereen de groeten doen in de chatroom. En voor Moon een dikke knuf. Dat sowieso. En ja, ik zag dat je weer een oude vertrouwde hebt gepakt. Eentje waarvan je weet dat, ja, dat heb je al vaker gedaan. Ja, dat geeft niet. Ja, bewezen goed. Ja, goed punt. Ik gooi hem er gelijk in voor je.

102 FM. Bel 020-184-168. Of Free Radio Rotterdam. Zet hem erop en sloop die knop. Die zat op de 105.8 trouwens toen de tijd. Jaren 80 werk. En ja, daar kwam ook deze plaat langs natuurlijk van de Mitcher. If I Was, want dat was 1985. Toen zat die zender nog zeker in de lucht. Ja toch, ik hoop het wel toch.

geek, zonder flauwekul, luister naar Galaxy Radio. Galaxy Radio, het meest gevarieerde en daarom nu al het meest beluisterde vrije radiostation van Zeist en omgeving. Hoor je zelf en luister ook naar de 95.3 MHz FM.

Down in 1982 uit als eerste single van haar album Get Loose. Het nummer werd geschreven door Kashif en groeide uit tot een grote dance- en R&B-hit. In de Verenigde Staten bereikte de single nummer 17 in de Billboard Hot 100 en nummer 1 in twee andere

Ted Smeehuis op de zang. Hij heet ook wel Freddy McDoodle, maar ook McDoodle. En in 1973 had hij een hit met Drink, Liza, Drink. En die ga je nu horen.

Janet Jackson sample, zegt Mark. The Blow Monkeys, Doesn't Have To Be This Way uit 1987. Wat een fijne plaat, hè. Ongelooflijk, zo lekker het weekend in. En we begonnen met Orchestral Manoeuvres in the Dark met Electricity. En daar was Tim namelijk mee geëindigd gisteren. En waar gaat Tim Nieuwenhuis mee beginnen dan aanstaande maandag? Goeie vraag. En het gaat nou toch echt gebeuren, hoor. Jawel, het is tijd voor een Electric Light Orchestra. Ja, natuurlijk wel. Ik vind die vast fijn. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan ben ik er gewoon weer, hè, op die mooie dinsdag. Zo vlak voor je weekend.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.